liefde van Christus. Verdrukking zou licht of nood, vervolging.